0: Ik hef moorn Hamburger Fairmaster zijn.
1: To my holy,
0: die masten so scheef as den schippers.